0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl. Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalig Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Radio Lelystad. Punt 3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Er is nog niemand opgepakt. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De voetbalclub uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer opnieuw zonnig en warm vandaag met 20 tot 28 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een huurster van een woning in de Schouw 46, die zijn kraan voor de rechter had gesleept vanwege schimmel in haar huis, waardoor ze een longziekte hebben opgelopen, heeft de deksel op de neus gekregen. De rechtbank had aangetoond dat ze het probleem inderdaad zelf veroorzaakt, zoals de woningstichting zegt, door te weinig te ventileren. Zo bleek bij controle steeds weer dat ze de ventilatieroosters had afgesloten. En ook was haar huishouden met 5 personen aan de grote kant voor dit huis. De vrouw eiste dat Centrada de woning zou saneren. Ook haar gezin zou ziek zijn. De rechter wees erop dat identieke woningen van Centrada dat probleem niet hebben. En dat de vrouw met doktersverklaringen kwam, overtuigde de rechter niet van de schimmel als oorzaak. Ze had gevraagd of dat het probleem kon zijn. Dat de artsen dat bevestigden, is iets anders dan dat het verband door onderzoek is vastgesteld, aldus de rechter. En in juni of juli begint het vervangen van de rotonde Visarendreef Stationslaan en de aansluiting op de Middendreef door een voorrangskruispunt. Dat sluit aan bij de afronding van de werkzaamheden in stationsgebied Oost. Kruispunt moet zorgen voor een soepeler verkeersafwikkeling, waar het nu vooral in de avondspits een muur vaststaat. Files helemaal voorkomen lukt naar verwachting niet, gezien de drukte. Het werk duurt 3 maanden en veroorzaakt hinder doordat het weggedeelte wordt afgesloten. Tijdens de werkzaamheden in stationsgebied is er tot nu toe voor gekozen te zorgen dat het verkeer kan blijven doorrijden, maar dat heeft wel tot gevolg gehad dat de werkzaamheden ook langer duurden. In de nieuwe situatie zal het doorgaande verkeer tussen Visarendreef en Stationslaan voorrang krijgen op verkeer vanaf de Middenweg. En er komt geen aansluiting meer voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Botter 15. En het verkeer tussen Lelystad en Enkhuizen moet rekening houden met een afsluiting van de Houtripdijk, de dijk Lelystad-Enkhuizen dus, op de volgende avonden, woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends voeren Rijkswaterstaat en de provincie diverse onderhoudswerkzaamheden uit, laten ze weten.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De tropische hitte is verdwenen. Vandaag is het beduidend minder warm dan gisteren. Dat komt doordat wind matig vanuit het noorden waait, windkracht 3 of 4 in Lelystad. Verder zijn er naast de zon ook stapelwolken en hoge wolkensluis aanwezig. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Met een minimumtemperatuur van 8 graden is het ook fris. Morgen opnieuw een overwegend zonnige en droge dag. De wind waait vanaf het land, daardoor wordt het weer een paar graden warmer. Vrijdag gaat de temperatuur nog verder omhoog. Met 27 graden in de middag is het zomers warm. Wel verwacht ik vooral later op de vrijdag meer bewolking, maar het blijft voorlopig nog droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 7 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
3: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
2: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. En daar was hij blij mee.
4: Ik ben fantastisch! Ik ben fantastisch!
2: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan op gang. Op de A50 van Arnhem naar Oss, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De vertraging is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Snap.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Australië verlengt de quarantaine van 6 passagiers van cruiseschip Hondius, waar een uitbraak van het hantavirus was. Het groepje 4 Australiërs, iemand die daar een permanente verblijfsvergunning heeft, en een Nieuw-Zeelander keren op 15 mei terug naar Australië en zit sindsdien bij Perth in quarantaine. En afgelopen zondag is in Colombia, zo blijkt, een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Het weer, opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening van de broers van de vermoorde Rian Al-Nayar bewerkt en gebruikt in het debat over AZC's. Hun gezichten werden grimmig gemaakt en in een filmpje op Instagram gezet met de mededeling dat je zulke mensen niet bijvoorbeeld tegenover een schoolplein wilt. Rian Al-Nayar is de vrouw uit een gevluchte Syrische familie die vermoord werd aangetroffen bij de Knardijk. Ze werd gedood omdat ze te westers was geworden. De broers zijn veroordeeld, evenals de vader, maar die is gevlucht naar het buitenland. Nadat de NOS afgelopen weekend de fractievoorzitter om uitleg had gevraagd, werd het filmpje verwijderd. De maker van het origineel, Petra Urban, zegt bij de NOS dat ze stappen overweegt. Mensen denken echt dat ik het getekend heb. Ik wil mijn werk niet lenen voor opinierende zaken. Het is de bedoeling dat dit SEC bij het verslag hoort. Ik wil niet dat je het voor politieke doeleinden gaat gebruiken, dan wordt je werk geïnfecteerd, zegt ze. Overigens, de dader bleek geen lid van de Statenfractie, maar Kamerlid Michael Boon, die later erkende dat het een domme actie was. Hij kwam eerder in het nieuws door het bewerken van beelden van Frans Timmermans. En de gemeente gaat een stuk grond aan de Zuiderzeelijn verkopen aan de Osmanli Kami Moskee. Het gaat om bijna 900 vierkante meter. Die wordt verkocht voor een bedrag van ruim 110.000 euro. De moskee wil graag uitbreiden. Ongeveer 330 vierkante meter is bedoeld voor ruimtes aan het huidige moskeegebouw voor maatschappelijke buurtactiviteiten. En zo'n 567 vierkante meter is bedoeld voor extra parkeerplaatsen. En de 40-jarige man en de 22-jarige vrouw die vorige week dinsdag door een arrestatieteam werden aangehouden in een woning in de Witte Zeestraat, blijven nog in voorarrest. Dat heeft officier van justitie besloten, meldt de Stentor. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij die maandagavond daarvoor rond 11:30 in een woning in de Griend plaatsvond, waarbij een man gewond raakte. Het slachtoffer kon overigens zelf naar de ambulance lopen, dus een ooggetuige. En verdere bijzonderheden zijn nog niet bekendgemaakt.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: Het blijft vandaag droog en de zon schijnt uitbundig in Lelystad. Tot 1:10 vanochtend is het vrij koel. Door een matige oostenwind, windkracht 3, wordt echter warme lucht aangevoerd. Vanmiddag wordt het zomers warm met 25 graden. Vanavond is het helder en nog lang aangenaam. Vannacht wordt nauwelijks bewolking verwacht. De temperatuur daalt dan ook niet verder dan 15 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Morgen eerst zon en snel warm. De maximumtemperatuur is een paar graden hoger. In de middag en de avond verwacht ik echter meer bewolking, met vooral in de avond kans op een bui. In het weekend is het door een westen tot noordwestenwind een stuk minder warm. Toch is het nog best aangenaam met 22 graden in de middag. De zon schijnt veelal en het is meestal droog. Alleen zaterdagavond en in de nacht naar zondag komen een paar buien voor. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. Op de A12 Arnhem richting Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal. De vertraging is zo'n 10 minuten. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 11 kilometer met ook zo'n 10 minuten vertraging. En op de N50 van Zwolle naar Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
3: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door, maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
2: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
4: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
2: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdagochtend verloopt de ochtendspits behoorlijk druk met flink wat dagelijkse files. De langste van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Barneveld. Op de A12 Arnhem richting Utrecht langzaam rijden en stilstaan tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal. Dan de A28 van Zwolle naar Utrecht. Langzaam rijden tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. In alle gevallen is de vertraging zo'n 10 minuten. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden en stilstaan over zo'n 13 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En op de N50 staat in beide richtingen file van Zwolle naar Emmeloord bij Kampen. En op de N50 vanuit Emmeloord tussen Kampen Noord en knooppunt Gottermerbroek. En daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren, als er veel vraag is, stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. En in Friesland is voor de 2e nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Vanochtend vroeg gebeurde dat in Drachten, gisternacht in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. Er is niet bekend of er iets is buitgemaakt. Het weer opnieuw een zonovergoten dag. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening van de broers van de vermoorde Rian Al-Nayar bewerkt en gebruikt in het debat over AZC's. Hun gezichten werden grimmig gemaakt en in een filmpje op Instagram gezet met de mededeling dat je zulke mensen niet bijvoorbeeld tegenover een schoolplein wilt. Rian Al-Nayar is de vrouw uit een gevluchte Syrische familie die vermoord werd aangetroffen bij de Knardijk. Ze werd gedood omdat ze te westers was geworden. De broers zijn veroordeeld, evenals de vader, maar die is gevlucht naar het buitenland. Nadat de NOS afgelopen weekend de fractievoorzitter om uitleg had gevraagd, werd het filmpje verwijderd. De maker van het origineel, Petra Urban, zegt bij de NOS dat ze stappen overweegt. Mensen denken echt dat ik het getekend heb. Ik wil mijn werk niet lenen voor opinierende zaken. Het is de bedoeling dat dit SEC bij het verslag hoort. Ik wil niet dat je het voor politieke doeleinden gaat gebruiken, dan wordt je werk geïnfecteerd, zegt ze. Overigens, de dader bleek geen lid van de Statenfractie, maar Kamerlid Michael Boon, die later erkende dat het een domme actie was. Hij kwam eerder in het nieuws door het bewerken van beelden van Frans Timmermans. En de gemeente gaat een stuk grond aan de Zuiderzeelijn verkopen aan de Osman Likami Moskee. Het gaat om bijna 900 vierkante meter. Die wordt verkocht voor een bedrag van ruim 110.000 euro. De moskee wil graag uitbreiden. Ongeveer 330 vierkante meter is bedoeld voor ruimtes aan het huidige moskeegebouw voor maatschappelijke buurtactiviteiten. En zo'n 567 vierkante meter is bedoeld voor extra parkeerplaatsen. En de 40-jarige man en de 22-jarige vrouw die vorige week dinsdag door een arrestatieteam werden aangehouden in een woning in de Witte Zeestraat, blijven nog in voorarrest. Dat heeft officier van justitie besloten, meldt de Stentor. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij die maandagavond daarvoor rond 11:30 in een woning in de Griend plaatsvond, waarbij een man gewond raakte. Het slachtoffer kon overigens zelf naar de ambulance lopen, al dus een ooggetuige. En verdere bijzonderheden zijn nog niet bekendgemaakt.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft vandaag droog en de zon schijnt uitbundig in Lelystad. Tot 1:10 vanochtend is het vrij koel. Door een matige oostenwind, windkracht 3, wordt echter warme lucht aangevoerd. Vanmiddag wordt het zomers warm met 25 graden. Vanavond is het helder en nog lang aangenaam. Vannacht wordt nauwelijks bewolking verwacht. De temperatuur daalt dan ook niet verder dan 15 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Morgen eerst zon en snel warm. De maximumtemperatuur is een paar graden hoger. In de middag en de avond verwacht ik echter meer bewolking, met vooral in de avond kans op een bui. In het weekend is het door een westen tot noordwestenwind een stuk minder warm. Toch is het nog best aangenaam met 22 graden in de middag. De zon schijnt veelal en het is meestal droog. Alleen zaterdagavond en in de nacht naar zondag komen een paar buien voor. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdagochtend verloopt de spits behoorlijk druk met een paar lange dagelijkse files. Zoals op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. De vertraging is bijna een kwartier. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 13 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. De N325 richting Arnhem tussen Lent en Westervoort een kwartier oponthoud. Op de A50 van Oss naar Arnhem, daar staat een flinke file tussen knooppunt Bankhoef en Renkum, 12 kilometer. Daar lag wat rommel op de weg, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. En werkzaamheden in Zwolle veroorzaken file op de A28 vanuit Amersfoort tussen het Harde en Zwolle-Zuid, 10 kilometer met zo'n 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radioLelystad.nl.
4: Radio Lelystad.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radioLelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
6: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken. Vannacht in twee aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatie. Bevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
5: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
7: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
5: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen nu geleidelijk aan op. De langste van dit moment staan nog op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden aan een brug in Zwolle. Het loopt daar ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek. De vertraging is een kwartier. Dan de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Hoevelaken een kwartier vertraging. A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Bankhoeve en Renkum een half uur extra reistijd. En op de A325 van Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Nijmegen 4 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Er was een tijd dat je er altijd modieus gekleed bij liep. In de bloei van je leven liep je met dat prachtige lichaam van je te koop. Mensen riepen nog wel eens naar je dat het slecht met je af zou lopen. Je dacht dat ze een grapje maakten. Zelfs je vrienden lachten je keihard uit om dat soort opmerkingen. Maar dat lachen is je inmiddels wel vergaan. Nu moet je bedelen om te overleven. Je kreeg een goede opvoeding en je mocht naar de beste scholen. Maar wat deed jij? Je liep alleen maar een beetje interessant te doen, waardoor je de belangrijkste lessen van het leven miste. Je deed alsof er geen God bestond. Tja, dan is het leven soms keihard als je even later met je neus op de feiten wordt gedrukt. Het straatleven kent geen medelijden, dat heb je inmiddels zelf ook ontdekt. Als je eenmaal in die neerwaartse spiraal zit, dan kom je er nooit meer uit. Maar je hebt het er zelf naar gemaakt. Neem nou al die gladjakkers die je altijd om je heen had hangen. Je misbruikte ze gewoon enkel en alleen voor je eigen plezier. Je genoot van de ritjes op de motor met die zogenaamde succesvolle zakenman. Totdat bleek dat hij je had beroofd van alles wat je lief had. Het prinsesje in de ivoren toren, omringd door profiteurs met veel drank, drugs en prachtige cadeaus. Dat is hoe ik je zie. En je zogenaamde vrienden zie je niet eens meer staan, dus je hoeft ook geen geheimen meer voor ze te verbergen. Ga maar eens langs bij die verlopen rockster van vroeger die je ooit belachelijk maakte. Nu zitten jullie met z'n tweeën in hetzelfde schuitje, misschien kan hij je nog helpen. Hoe voelt dat nou? Zo helemaal alleen? Zonder huis? Zonder doel? Een zwerver ben je, een ongeleid projectiel. En zo storm je regelrecht op je eigen ondergang af.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening van de broers van de vermoorde Rian Al-Nayar bewerkt en gebruikt in het debat over AZC's. Hun gezichten werden grimmig gemaakt en in een filmpje op Instagram gezet met de mededeling dat je zulke mensen niet bijvoorbeeld tegenover een schoolplein wilt. Rian Al-Nayar is de vrouw uit een gevluchte Syrische familie die vermoord werd aangetroffen bij de Kaardijk. Ze werd gedood omdat ze te westers was geworden. De broers zijn veroordeeld, evenals de vader, maar die is gevlucht naar het buitenland. Nadat de NOS afgelopen weekend de fractievoorzitter om uitleg had gevraagd, werd het filmpje verwijderd. De maker van het origineel, Petra Urban, zegt bij de NOS dat ze stappen overweegt. Mensen denken echt dat ik het getekend heb. Ik wil mijn werk niet lenen voor opinierende zaken. Het is de bedoeling dat dit SEC bij het verslag hoort. Ik wil niet dat je het voor politieke doeleinden gaat gebruiken. Dan wordt je werk geïnfecteerd, zegt ze. Overigens, de dader bleek geen lid van de Statenfractie, maar Kamerlid Michael Boon, die later erkende dat het een domme actie was. Hij kwam eerder in het nieuws door het bewerken van beelden van Frans Timmermans. En de gemeente gaat een stuk grond aan de Zuiderzeelijn verkopen aan de Osmanli Kami Moskee. Het gaat om bijna 900 vierkante meter. Die wordt verkocht voor een bedrag van ruim 110.000 euro. De moskee wil graag uitbreiden. Ongeveer 330 vierkante meter is bedoeld voor ruimtes aan het huidige moskeegebouw voor maatschappelijke buurtactiviteiten. En zo'n 567 vierkante meter is bedoeld voor extra parkeerplaatsen. En de 40-jarige man en de 22-jarige vrouw die vorige week dinsdag door een arrestatieteam werden aangehouden in een woning in de Witte Zeestraat, blijven nog in voorarrest. Dat heeft officier van justitie besloten, meldt de Stentor. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij die maandagavond daarvoor rond 11:30 in een woning in de Griend plaatsvond, waarbij een man gewond raakte. Het slachtoffer kon overigens zelf naar de ambulance lopen, dus een ooggetuige. En verdere bijzonderheden zijn nog niet bekendgemaakt.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft vandaag droog en de zon schijnt uitbundig in Lelystad. Tot 1:10 vanochtend is het vrij koel. Door een matige oostenwind, windkracht 3, wordt echter warme lucht aangevoerd. Vanmiddag wordt het zomers warm met 25 graden. Vanavond is het helder en nog lang aangenaam. Vannacht wordt nauwelijks bewolking verwacht. De temperatuur daalt dan ook niet verder dan 15 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Morgen eerst zon en snel warm. De maximumtemperatuur is een paar graden hoger. In de middag en de avond verwacht ik echter meer bewolking, met vooral in de avond kans op een bui. In het weekend is het door een westen tot noordwestenwind een stuk minder warm. Toch is het nog best aangenaam met 22 graden in de middag. De zon schijnt veelal en het is meestal droog. Alleen zaterdagavond en in de nacht naar zondag komen een paar buien voor. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land lost nu vrij snel op. Behalve dan op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer stilstaan met daar een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden aan een brug in Zwolle. Op de A50 van Os naar Arnhem, daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg over 8 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijdend verkeer met zo'n 10 minuten vertraging. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. Dat komt door de problemen op de A28. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een drone-aanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. Beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media meldden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle staat nog een lange file tussen het Harde en Zwolle Zuid. De vertraging is daar een kwartier. Dat komt door werkzaamheden aan een brug in Zwolle. Op de A50 Arnhem richting Oost rijdt het nog langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening van de broers van de vermoorde Rian Al-Nayar bewerkt en gebruikt in het debat over AZC's. Hun gezichten werden grimmig gemaakt en in een filmpje op Instagram gezet met de mededeling dat je zulke mensen niet bijvoorbeeld tegenover een schoolplein wilt. Rian Al-Nayar is de vrouw uit een gevluchte Syrische familie die vermoord werd aangetroffen bij de Knardijk. Ze werd gedood omdat ze te westers was geworden. De broers zijn veroordeeld, evenals de vader, maar die is gevlucht naar het buitenland. Nadat de NOS afgelopen weekend de fractievoorzitter om uitleg had gevraagd, werd het filmpje verwijderd. De maker van het origineel, Petra Urban, zegt bij de NOS dat ze stappen overweegt. Mensen denken echt dat ik het getekend heb. Ik wil mijn werk niet lenen voor opinierende zaken. Het is de bedoeling dat dit SEC bij het verslag hoort. Ik wil niet dat je het voor politieke doeleinden gaat gebruiken, dan wordt je werk geïnfecteerd, zegt ze. Overigens, de dader bleek geen lid van de Statenfractie, maar Kamerlid Michael Boon, die later erkende dat het een domme actie was. Hij kwam eerder in het nieuws door het bewerken van beelden van Frans Timmermans. En de gemeente gaat een stuk grond aan de Zuiderzeelijn verkopen aan de Osman Likami Moskee. Het gaat om bijna 900 vierkante meter. Die wordt verkocht voor een bedrag van ruim 110.000 euro. De moskee wil graag uitbreiden. Ongeveer 330 vierkante meter is bedoeld voor ruimtes aan het huidige moskeegebouw voor maatschappelijke buurtactiviteiten. En zo'n 567 vierkante meter is bedoeld voor extra parkeerplaatsen. En de 40-jarige man en de 22-jarige vrouw die vorige week dinsdag door een arrestatieteam werden aangehouden in een woning in de Witte Zeestraat, blijven nog in voorarrest. Dat heeft officier van justitie besloten, meldt de Stentor. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij die maandagavond daarvoor rond 11:30 in een woning in de Griend plaatsvond, waarbij een man gewond raakte. Het slachtoffer kon overigens zelf naar de ambulance lopen, dus een ooggetuige. En verdere bijzonderheden zijn nog niet bekendgemaakt.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft vandaag droog en de zon schijnt uitbundig in Lelystad. Tot een uur of 10 vanochtend is het vrij koel. Door een matige oostenwind, windkracht 3, wordt echter warme lucht aangevoerd. Vanmiddag wordt het zomers warm met 25 graden. Vanavond is het helder en nog lang aangenaam. Vannacht wordt nauwelijks bewolking verwacht. De temperatuur daalt dan ook niet verder dan 15 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Morgen eerst zon en snel warm. De maximumtemperatuur is een paar graden hoger. In de middag en de avond verwacht ik echter meer bewolking, met vooral in de avond kans op een bui. In het weekend is het door een westen tot noordwestenwind een stuk minder warm. Toch is het nog best aangenaam met 22 graden in de middag. De zon schijnt veelal en het is meestal droog. Alleen zaterdagavond en in de nacht naar zondag komen een paar buien voor. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening van de broers van de vermoorde Rian Al-Nayar bewerkt en gebruikt in het debat over AZC's. Hun gezichten werden grimmig gemaakt en in een filmpje op Instagram gezet met de mededeling dat je zulke mensen niet bijvoorbeeld tegenover een schoolplein wilt. Rian Al-Nayar is de vrouw uit een gevluchte Syrische familie die vermoord werd aangetroffen bij de Knardijk. Ze werd gedood omdat ze te westers was geworden. De broers zijn veroordeeld, evenals de vader, maar die is gevlucht naar het buitenland. Nadat de NOS afgelopen weekend de fractievoorzitter om uitleg had gevraagd, werd het filmpje verwijderd. De maker van het origineel, Petra Urban, zegt bij de NOS dat ze stappen overweegt. Mensen denken echt dat ik het getekend heb. Ik wil mijn werk niet lenen voor opinierende zaken. Het is de bedoeling dat dit SEC bij het verslag hoort. Ik wil niet dat je het voor politieke doeleinden gaat gebruiken, dan wordt je werk geïnfecteerd, zegt ze. Overigens, de dader bleek geen lid van de Statenfractie, maar Kamerlid Michael Boon, die later erkende dat het een domme actie was. Hij kwam eerder in het nieuws door het bewerken van beelden van Frans Timmermans. En de gemeente gaat een stuk grond aan de Zuiderzeelijn verkopen aan de Osman Likami Moskee. Het gaat om bijna 900 vierkante meter. Die wordt verkocht voor een bedrag van ruim 110.000 euro. De moskee wil graag uitbreiden. Ongeveer 330 vierkante meter is bedoeld voor ruimtes aan het huidige moskeegebouw voor maatschappelijke buurtactiviteiten. En zo'n 567 vierkante meter is bedoeld voor extra parkeerplaatsen. En de 40-jarige man en de 22-jarige vrouw die vorige week dinsdag door een arrestatieteam werden aangehouden in een woning in de Witte Zeestraat, blijven nog in voorarrest. Dat heeft officier van justitie besloten, meldt de Stentor. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij die maandagavond daarvoor rond 11:30 in een woning in de Griend plaatsvond, waarbij een man gewond raakte. Het slachtoffer kon overigens zelf naar de ambulance lopen, dus een ooggetuige. En verdere bijzonderheden zijn nog niet bekendgemaakt.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft vandaag droog en de zon schijnt uitbundig in Lelystad. Tot een uur of 10 vanochtend is het vrij koel. Door een matige oostenwind, windkracht 3, wordt echter warme lucht aangevoerd. Vanmiddag wordt het zomers warm met 25 graden. Vanavond is het helder en nog lang aangenaam. Vannacht wordt nauwelijks bewolking verwacht. De temperatuur daalt dan ook niet verder dan 15 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Morgen eerst zon en snel warm. De maximumtemperatuur is een paar graden hoger. In de middag en de avond verwacht ik echter meer bewolking, met vooral in de avond kans op een bui. In het weekend is het door een westen tot noordwestenwind een stuk minder warm. Toch is het nog best aangenaam met 22 graden in de middag. De zon schijnt veelal en het is meestal droog. Alleen zaterdagavond en in de nacht naar zondag komen een paar buien voor. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Radio
6: Lelystad. Take a look. Hamer waar ik.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Hollandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Ze maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening van de broers van de vermoorde Rian Al-Nayar bewerkt en gebruikt in het debat over AZC's. Hun gezichten werden grimmig gemaakt en in een filmpje op Instagram gezet met de mededeling dat je zulke mensen niet bijvoorbeeld tegenover een schoolplein wilt. Rian Al-Nayar is de vrouw uit een gevluchte Syrische familie die vermoord werd aangetroffen bij de Knaardijk. Ze werd gedood omdat ze te westers was geworden. De broers zijn veroordeeld, evenals de vader, maar die is gevlucht naar het buitenland. Nadat de NOS afgelopen weekend de fractievoorzitter om uitleg had gevraagd, werd het filmpje verwijderd. De maker van het origineel, Petra Urban, zegt bij de NOS dat ze stappen overweegt. Mensen denken echt dat ik het getekend heb. Ik wil mijn werk niet lenen voor opinierende zaken. Het is de bedoeling dat dit SEC bij het verslag hoort. Ik wil niet dat je het voor politieke doeleinden gaat gebruiken, dan wordt je werk geïnfecteerd, zegt ze. Overigens, de dader bleek geen lid van de Statenfractie, maar Kamerlid Michael Boon, die later erkende dat het een domme actie was. Hij kwam eerder in het nieuws door het bewerken van beelden van Frans Timmermans. En de gemeente gaat een stuk grond aan de Zuiderzeelijn verkopen aan de Osman Likami Moskee. Het gaat om bijna 900 vierkante meter. Die wordt verkocht voor een bedrag van ruim 110.000 euro. De moskee wil graag uitbreiden. Ongeveer 330 vierkante meter is bedoeld voor ruimtes aan het huidige moskeegebouw voor maatschappelijke buurtactiviteiten. En zo'n 567 vierkante meter is bedoeld voor extra parkeerplaatsen. En de 40-jarige man en de 22-jarige vrouw die vorige week dinsdag door een arrestatieteam werden aangehouden in een woning in de Witte Zeestraat, blijven nog in voorarrest. Dat heeft officier van justitie besloten, meldt de Stentor. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij die maandagavond daarvoor rond 11:30 in een woning in de Griend plaatsvond, waarbij een man gewond raakte. Het slachtoffer kon overigens zelf naar de ambulance lopen, dus een ooggetuige. En verdere bijzonderheden zijn nog niet bekendgemaakt.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is stralend zonnig de rest van de dag in Lelystad. Tot de avondspits is het met 25 graden en een matige oostenwind zomers warm. Vanavond is het nog lang aangenaam warm. Vannacht koelt het niet verder af dan 15 graden. De wind draait naar zuiden en is zwak tot matig. Morgen warmt het door een matige zuidenwind en veel zon snel op. Met maximum temperatuur van 28 of 29 graden is het warmer dan vandaag. In de middag en avond verdwijnt de zon echter achter de bewolking. En vooral in de avond verwacht ik mogelijk een enkele bui in Lelystad. In het weekend hebben we te maken met minder warm en ook licht onstabiel weer. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag komt een paar buien voor. Verder blijft het droog en bij geregeld zonneschijn is het met 22 graden toch nog wel aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden, komt er nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht bij De Bilt. 5 kilometer en 15 minuten en dat komt door een bermbrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening van de broers van de vermoorde Rian Al-Nayar bewerkt en gebruikt in het debat over AZC's. Hun gezichten werden grimmig gemaakt en in een filmpje op Instagram gezet met de mededeling dat je zulke mensen niet bijvoorbeeld tegenover een schoolplein wilt. Rian Al-Nayar is de vrouw uit een gevluchte Syrische familie die vermoord werd aangetroffen bij de Knardijk. Ze werd gedood omdat ze te westers was geworden. De broers zijn veroordeeld, evenals de vader, maar die is gevlucht naar het buitenland. Nadat de NOS afgelopen weekend de fractievoorzitter om uitleg had gevraagd, werd het filmpje verwijderd. De maker van het origineel, Petra Urban, zegt bij de NOS dat ze stappen overweegt. Mensen denken echt dat ik het getekend heb. Ik wil mijn werk niet lenen voor opinierende zaken. Het is de bedoeling dat dit SEC bij het verslag hoort. Ik wil niet dat je het voor politieke doeleinden gaat gebruiken, dan wordt je werk geïnfecteerd, zegt ze. Overigens, de dader bleek geen lid van de Statenfractie, maar Kamerlid Michael Boon, die later erkende dat het een domme actie was. Hij kwam eerder in het nieuws door het bewerken van beelden van Frans Timmermans. En de gemeente gaat een stuk grond aan de Zuiderzeelijn verkopen aan de Osmanli Kami Moskee. Het gaat om bijna 900 vierkante meter. Die wordt verkocht voor een bedrag van ruim 110.000 euro. De moskee wil graag uitbreiden. Ongeveer 330 vierkante meter is bedoeld voor ruimtes aan het huidige moskeegebouw voor maatschappelijke buurtactiviteiten. En zo'n 567 vierkante meter is bedoeld voor extra parkeerplaatsen. En de 40-jarige man en de 22-jarige vrouw die vorige week dinsdag door een arrestatieteam werden aangehouden in een woning in de Witte Zeestraat, blijven nog in voorarrest. Dat heeft officier van justitie besloten, meldt de Stentor. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij die maandagavond daarvoor rond 11:30 in een woning in de Griend plaatsvond, waarbij een man gewond raakte. Het slachtoffer kon overigens zelf naar de ambulance lopen, al dus een ooggetuige. En verdere bijzonderheden zijn nog niet bekendgemaakt.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is stralend zonnig de rest van de dag in Lelystad. Tot de avondspits is het met 25 graden en een matige oostenwind zomers warm. Vanavond is het nog lang aangenaam warm. Vannacht koelt het niet verder af dan 15 graden. De wind draait naar zuiden en is zwak tot matig. Morgen warmt het door een matige zuidenwind en veel zon snel op. Met maximum temperatuur van 28 of 29 graden is het warmer dan vandaag. In de middag en avond verdwijnt de zon echter achter de bewolking. En vooral in de avond verwacht ik mogelijk een enkele bui in Lelystad. In het weekend hebben we te maken met minder warm en ook licht onstabiel weer. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag komt een paar buien voor. Verder blijft het droog en bij geregeld zonneschijn is het met 22 graden toch nog wel aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een bermbrand viel op de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen Maarn en De Bilt 7 kilometer en 15 minuten. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Lelystad. Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan twee keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen één dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een pechgeval viel op de A28 Amersfoort-Utrecht bij afrit De Bilt. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening van de broers van de vermoorde Rian Al-Nayar bewerkt en gebruikt in het debat over AZC's. Hun gezichten werden grimmig gemaakt en in een filmpje op Instagram gezet met de mededeling dat je zulke mensen niet bijvoorbeeld tegenover een schoolplein wilt. Rian Al-Nayar is de vrouw uit een gevluchte Syrische familie die vermoord werd aangetroffen bij de Knardijk. Ze werd gedood omdat ze te westers was geworden. De broers zijn veroordeeld, evenals de vader, maar die is gevlucht naar het buitenland. Nadat de NOS afgelopen weekend de fractievoorzitter om uitleg had gevraagd, werd het filmpje verwijderd. De maker van het origineel, Petra Urban, zegt bij de NOS dat ze stappen overweegt. Mensen denken echt dat ik het getekend heb. Ik wil mijn werk niet lenen voor opinierende zaken. Het is de bedoeling dat dit SEC bij het verslag hoort. Ik wil niet dat je het voor politieke doeleinden gaat gebruiken, dan wordt je werk geïnfecteerd, zegt ze. Overigens, de dader bleek geen lid van de Statenfractie, maar Kamerlid Michael Boon, die later erkende dat het een domme actie was. Hij kwam eerder in het nieuws door het bewerken van beelden van Frans Timmermans. En de gemeente gaat een stuk grond aan de Zuiderzeelijn verkopen aan de Osmanli Kami Moskee. Het gaat om bijna 900 vierkante meter. Die wordt verkocht voor een bedrag van ruim 110.000 euro. De moskee wil graag uitbreiden. Ongeveer 330 vierkante meter is bedoeld voor ruimtes aan het huidige moskeegebouw voor maatschappelijke buurtactiviteiten. En zo'n 567 vierkante meter is bedoeld voor extra parkeerplaatsen. En de 40-jarige man en de 22-jarige vrouw die vorige week dinsdag door een arrestatieteam werden aangehouden in een woning in de Witte Zeestraat, blijven nog in voorarrest. Dat heeft officier van justitie besloten, meldt de Stentor. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij die maandagavond daarvoor rond 11:30 in een woning in de Griend plaatsvond, waarbij een man gewond raakte. Het slachtoffer kon overigens zelf naar de ambulance lopen, dus een ooggetuige. En verdere bijzonderheden zijn nog niet bekendgemaakt.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is stralend zonnig de rest van de dag in Lelystad. Tot de avondspits is het met 25 graden en een matige oostenwind zomers warm. Vanavond is het nog lang aangenaam warm. Vannacht koelt het niet verder af dan 15 graden. De wind draait naar zuiden en is zwak tot matig. Morgen warmt het door een matige zuidenwind en veel zon snel op. Met maximum temperatuur van 28 of 29 graden is het warmer dan vandaag. In de middag en avond verdwijnt de zon echter achter de bewolking. En vooral in de avond verwacht ik mogelijk een enkele bui in Lelystad. In het weekend hebben we te maken met minder warm en ook licht onstabiel weer. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag komt een paar buien voor. Verder blijft het droog en bij geregeld zonneschijn is het met 22 graden toch nog wel aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer, wel af en toe sluierbewolking en vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging op de N199 Amersfoort-Bunschoten bij industrieterrein De Kronkels, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening van de broers van de vermoorde Rian Al-Nayar bewerkt en gebruikt in het debat over AZC's. Hun gezichten werden grimmig gemaakt en in een filmpje op Instagram gezet met de mededeling dat je zulke mensen niet bijvoorbeeld tegenover een schoolplein wilt. Rian Al-Nayar is de vrouw uit een gevluchte Syrische familie die vermoord werd aangetroffen bij de Knardijk. Ze werd gedood omdat ze te westers was geworden. De broers zijn veroordeeld, evenals de vader, maar die is gevlucht naar het buitenland. Nadat de NOS afgelopen weekend de fractievoorzitter om uitleg had gevraagd, werd het filmpje verwijderd. De maker van het origineel, Petra Urban, zegt bij de NOS dat ze stappen overweegt. Mensen denken echt dat ik het getekend heb. Ik wil mijn werk niet lenen voor opinierende zaken. Het is de bedoeling dat dit SEC bij het verslag hoort. Ik wil niet dat je het voor politieke doeleinden gaat gebruiken, dan wordt je werk geïnfecteerd, zegt ze. Overigens, de dader bleek geen lid van de Statenfractie, maar Kamerlid Michael Boon, die later erkende dat het een domme actie was. Hij kwam eerder in het nieuws door het bewerken van beelden van Frans Timmermans. En de gemeente gaat een stuk grond aan de Zuiderzeelijn verkopen aan de Osman Likami Moskee. Het gaat om bijna 900 vierkante meter. Die wordt verkocht voor een bedrag van ruim 110.000 euro. De moskee wil graag uitbreiden. Ongeveer 330 vierkante meter is bedoeld voor ruimtes aan het huidige moskeegebouw voor maatschappelijke buurtactiviteiten. En zo'n 567 vierkante meter is bedoeld voor extra parkeerplaatsen. En de 40-jarige man en de 22-jarige vrouw die vorige week dinsdag door een arrestatieteam werden aangehouden in een woning in de Witte Zeestraat, blijven nog in voorarrest. Dat heeft officier van justitie besloten, meldt de Stentor. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij die maandagavond daarvoor rond 11:30 in een woning in de Griend plaatsvond, waarbij een man gewond raakte. Het slachtoffer kon overigens zelf naar de ambulance lopen, dus een ooggetuige. En verdere bijzonderheden zijn nog niet bekendgemaakt.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is stralend zonnig de rest van de dag in Lelystad. Tot de avondspits is het met 25 graden en een matige oostenwind zomers warm. Vanavond is het nog lang aangenaam warm. Vannacht koelt het niet verder af dan 15 graden. De wind draait naar zuiden en is zwak tot matig. Morgen warmt het door een matige zuidenwind en veel zon snel op. Met maximum temperatuur van 28 of 29 graden is het warmer dan vandaag. In de middag en avond verdwijnt de zon echter achter de bewolking. En vooral in de avond verwacht ik mogelijk een enkele bui in Lelystad. In het weekend hebben we te maken met minder warm en ook licht onstabiel weer. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag komt een paar buien voor. Verder blijft het droog en bij geregeld zonneschijn is het met 22 graden toch nog wel aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederland-presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het wat langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en Knopend Waterberg heb je 5 minuten vertraging. En A50 van Arnhem naar Os tussen Knopend Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats met onder meer een steekincident. En de Italiaanse tennisser Jannik Sinner is in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De nummer 1 van de wereld was juist de favoriet voor de toernooizege. Hij verloor van de Argentijn Cerúndolo. Het weer droog en zonnig rond de 25 graden. En morgen nog wat warmer, wel met sluierbewolking.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening van de broers van de vermoorde Rian Al-Nayar bewerkt en gebruikt in het debat over AZC's. Hun gezichten werden grimmig gemaakt en in een filmpje op Instagram gezet met de mededeling dat je zulke mensen niet bijvoorbeeld tegenover een schoolplein wilt. Rian Al-Nayar is de vrouw uit een gevluchte Syrische familie die vermoord werd aangetroffen bij de Knardijk. Ze werd gedood omdat ze te westers was geworden. De broers zijn veroordeeld, evenals de vader, maar die is gevlucht naar het buitenland. Nadat de NOS afgelopen weekend de fractievoorzitter om uitleg had gevraagd, werd het filmpje verwijderd. De maker van het origineel, Petra Urban, zegt bij de NOS dat ze stappen overweegt. Mensen denken echt dat ik het getekend heb. Ik wil mijn werk niet lenen voor opinierende zaken. Het is de bedoeling dat dit sec bij het verslag hoort. Ik wil niet dat je het voor politieke doeleinden gaat gebruiken, dan wordt je werk geïnfecteerd, zegt ze. Overigens, de dader bleek geen lid van de Statenfractie, maar Kamerlid Michael Boon, die later erkende dat het een domme actie was. Hij kwam eerder in het nieuws door het bewerken van beelden van Frans Timmermans. En de gemeente gaat een stuk grond aan de Zuiderzeelijn verkopen aan de Osmanli Kami Moskee. Het gaat om bijna 900 vierkante meter. Die wordt verkocht voor een bedrag van ruim 110.000 euro. De moskee wil graag uitbreiden. Ongeveer 330 vierkante meter is bedoeld voor ruimtes aan het huidige moskeegebouw voor maatschappelijke buurtactiviteiten. En zo'n 567 vierkante meter is bedoeld voor extra parkeerplaatsen. En de 40-jarige man en de 22-jarige vrouw die vorige week dinsdag door een arrestatieteam werden aangehouden in een woning in de Witte Zeestraat, blijven nog in voorarrest. Dat heeft officier van justitie besloten, meldt de Stentor. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij die maandagavond daarvoor rond 11:30 in een woning in de Griend plaatsvond, waarbij een man gewond raakte. Het slachtoffer kon overigens zelf naar de ambulance lopen, dus een ooggetuige. En verdere bijzonderheden zijn nog niet bekendgemaakt.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het is stralend zonnig de rest van de dag in Lelystad. Tot de avondspits is het met 25 graden en een matige oostenwind zomers warm. Vanavond is het nog lang aangenaam warm. Vannacht koelt het niet verder af dan 15 graden. De wind draait naar zuiden en is zwak tot matig. Morgen warmt het door een matige zuidenwind en veel zon snel op. Met maximum temperatuur van 28 of 29 graden is het warmer dan vandaag. In de middag en avond verdwijnt de zon echter achter de bewolking. En vooral in de avond verwacht ik mogelijk een enkele bui in Lelystad. In het weekend hebben we te maken met minder warm en ook licht onstabiel weer. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag komt een paar buien voor. Verder blijft het droog en bij geregeld zonneschijn is het met 22 graden toch nog wel aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat nu 75 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn doe je er 10 minuten langer over bij Barneveld. En verderop bij Hoenderloo ook 10 minuten extra. De A12 van Utrecht naar Arnhem bij Oosterbeek 10 minuten vertraging. En de meeste vertraging heb je nu op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Knoppen Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cirundolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en het knooppunt Waterberg heb je een kwartier vertraging. A28 Amersfoort Zwolle, tussen het Harde en Zwolle Zuid 10 minuten extra. En op de A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, doe je er een kwartier langer over. De N225 van Rhenen naar Oosterbeek, tussen Wageningen en de A50 2 kilometer. Vertraging is 20 minuten. De N307 van Horen naar Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad 40 minuten vertraging en de andere kant op 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Filipijnse ambassade in Nederland geeft vanaf 1 juli tijdelijk geen visa meer aan Filipijnse au pairs. De Filipijnse regering onderzoekt mogelijke misstanden bij Nederlandse au pair-bureaus en gezinnen, meldt Nieuwsuur. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en ze zien bij het kabinet onvoldoende beweging. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een expositie over Fries zilverwerk 2 maanden uit vanwege veiligheidsrisico's. Het museum zegt dat er extra maatregelen worden genomen om de kunstobjecten te beveiligen. En het weer, droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder en morgen tropisch warm, ruim 30 graden. Later in het zuiden en oosten kans op onweer.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening van de broers van de vermoorde Rian Al-Nayar bewerkt en gebruikt in het debat over AZC's. Hun gezichten werden grimmig gemaakt en in een filmpje op Instagram gezet met de mededeling dat je zulke mensen niet bijvoorbeeld tegenover een schoolplein wilt. Rian Al-Nayar is de vrouw uit een gevluchte Syrische familie die vermoord werd aangetroffen bij de Knardijk. Ze werd gedood omdat ze te westers was geworden. De broers zijn veroordeeld evenals de vader, maar die is gevlucht naar het buitenland. Nadat de NOS afgelopen weekend de fractievoorzitter om uitleg had gevraagd, werd het filmpje verwijderd. De maker van het origineel, Petra Urban, zegt bij de NOS dat ze stappen overweegt. Mensen denken echt dat ik het getekend heb. Ik wil mijn werk niet lenen voor opinierende zaken. Het is de bedoeling dat dit sec bij het verslag hoort. Ik wil niet dat je het voor politieke doeleinden gaat gebruiken, dan wordt je werk geïnfecteerd, zegt ze. Overigens, de dader bleek geen lid van de Statenfractie, maar Kamerlid Michael Boon, die later erkende dat het een domme actie was. Hij kwam eerder in het nieuws door het bewerken van beelden van Frans Timmermans. En de gemeente gaat een stuk grond aan de Zuiderzeelijn verkopen aan de Osmanli Kami Moskee. Het gaat om bijna 900 vierkante meter. Die wordt verkocht voor een bedrag van ruim 110.000 euro. De moskee wil graag uitbreiden. Ongeveer 330 vierkante meter is bedoeld voor ruimtes aan het huidige moskeegebouw voor maatschappelijke buurtactiviteiten. En zo'n 567 vierkante meter is bedoeld voor extra parkeerplaatsen. En de 40-jarige man en de 22-jarige vrouw die vorige week dinsdag door een arrestatieteam werden aangehouden in een woning in de Witte Zeestraat, blijven nog in voorarrest. Dat heeft officier van justitie besloten, meldt de Stentor. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij die maandagavond daarvoor rond 11:30 in een woning in de Griend plaatsvond, waarbij een man gewond raakte. Het slachtoffer kon overigens zelf naar de ambulance lopen, dus een ooggetuige. En verdere bijzonderheden zijn nog niet bekendgemaakt.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is stralend zonnig de rest van de dag in Lelystad. Tot de avondspits is het met 25 graden en een matige oostenwind zomers warm. Vanavond is het nog lang aangenaam warm. Vannacht koelt het niet verder af dan 15 graden. De wind draait naar zuiden en is zwak tot matig. Morgen warmt het door een matige zuidenwind en veel zon snel op. Met maximum temperatuur van 28 of 29 graden is het warmer dan vandaag. In de middag en avond verdwijnt de zon echter achter de bewolking. En vooral in de avond verwacht ik mogelijk een enkele bui in Lelystad. In het weekend hebben we te maken met minder warm en ook licht onstabiel weer. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag komt een paar buien voor. Verder blijft het droog en bij geregeld zonneschijn is het met 22 graden toch nog wel aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op deze wegen heb je in de regio nu de meeste vertraging. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid, 20 minuten vertraging. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein, een kwartier extra. En dat geldt ook voor de N224 Veenendaal-Arnhem voor de aansluiting met de A12. De N225 Rhenen-Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 6 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn 3e etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem heb je voor het knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. En voor de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Nijmegen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Na overleg met het kabinet en de werkgevers zeggen de bonden dat ze bij het kabinet weinig beweging zien. 24 juni is er 's ochtends een OV-staking. De Filipijnse ambassade in Nederland stopt tijdelijk met het goedkeuren van visa voor Filipijnse au pairs vanwege mogelijke misstanden, meldt Nieuwsuur. De ambassade zegt geregeld meldingen te krijgen over au pairs die te veel uren maken en te weinig salaris krijgen. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. En het weer, vanavond en vannacht helder, morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later in het zuidoosten kans op onweer.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening van de broers van de vermoorde Rian Al-Nayar bewerkt en gebruikt in het debat over AZC's. Hun gezichten werden grimmig gemaakt en in een filmpje op Instagram gezet met de mededeling dat je zulke mensen niet bijvoorbeeld tegenover een schoolplein wilt. Rian Al-Nayar is de vrouw uit een gevluchte Syrische familie die vermoord werd aangetroffen bij de Knaardijk. Ze werd gedood omdat ze te westers was geworden. De broers zijn veroordeeld, evenals de vader, maar die is gevlucht naar het buitenland. Nadat de NOS afgelopen weekend de fractievoorzitter om uitleg had gevraagd, werd het filmpje verwijderd. De maker van het origineel, Petra Urban, zegt bij de NOS dat ze stappen overweegt. Mensen denken echt dat ik het getekend heb. Ik wil mijn werk niet lenen voor opinierende zaken. Het is de bedoeling dat dit SEC bij het verslag hoort. Ik wil niet dat je het voor politieke doeleinden gaat gebruiken, dan wordt je werk geïnfecteerd, zegt ze. Overigens, de dader bleek geen lid van de Statenfractie, maar Kamerlid Michael Boon, die later erkende dat het een domme actie was. Hij kwam eerder in het nieuws door het bewerken van beelden van Frans Timmermans. En de gemeente gaat een stuk grond aan de Zuiderzeelijn verkopen aan de Osmanli Kami Moskee. Het gaat om bijna 900 vierkante meter. Die wordt verkocht voor een bedrag van ruim 110.000 euro. De moskee wil graag uitbreiden. Ongeveer 330 vierkante meter is bedoeld voor ruimtes aan het huidige moskeegebouw voor maatschappelijke buurtactiviteiten. En zo'n 567 vierkante meter is bedoeld voor extra parkeerplaatsen. En de 40-jarige man en de 22-jarige vrouw die vorige week dinsdag door een arrestatieteam werden aangehouden in een woning in de Witte Zeestraat, blijven nog in voorarrest. Dat heeft officier van justitie besloten, meldt de Stentor. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij die maandagavond daarvoor rond 11:30 in een woning in de Griend plaatsvond, waarbij een man gewond raakte. Het slachtoffer kon overigens zelf naar de ambulance lopen, dus een ooggetuige. En verdere bijzonderheden zijn nog niet bekendgemaakt.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is stralend zonnig de rest van de dag in Lelystad. Tot de avondspits is het met 25 graden en een matige oostenwind zomers warm. Vanavond is het nog lang aangenaam warm. Vannacht koelt het niet verder af dan 15 graden. De wind draait naar zuiden en is zwak tot matig. Morgen warmt het door een matige zuidenwind en veel zon snel op. Met maximum temperatuur van 28 of 29 graden is het warmer dan vandaag. In de middag en avond verdwijnt de zon echter achter de bewolking. En vooral in de avond verwacht ik mogelijk een enkele bui in Lelystad. In het weekend hebben we te maken met minder warm en ook licht onstabiel weer. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag komt een paar buien voor. Verder blijft het droog en bij geregeld zonneschijn is het met 22 graden toch nog wel aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land nog 10 minuten vertraging op de A1 naar Amsterdam, tussen Muiden en Watergraasmeer. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os, tussen Knoopert Valburg en Ravenstein. De A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Nijmegen is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ervaren.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
4: 7 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen rijdt het nog langzaam tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
8: Dance Classics met Martin Rodenburg.

dan is het donderdagavond. Het is 7 uur geweest. Het is weer tijd voor Dance Classics. 2 uur lang back in time naar de 70s en 80s. Dan gaan we heerlijke muziek draaien. De opening was al lekker. Donna Summer, oftewel La Donna Gaines. Zo heette ze eerst. Trouwde met de Duitser Gordon Summer. En zo maak je er Donna Summer van. Heel mooi gedaan. Hot Stuff is een van haar vele grote hits naast Bad Girls. Enfin, je kan ze allemaal wel opnoemen. Het is een dubbel LP vol met allemaal mooie bekende nummers van haar. Helaas niet meer onder ons, maar de muziek blijft. En de muziek laat het fijn klinken. Zeker deze uitvoering, de Dario Caminita revive van dit mooie nummer. Wat gaan we doen? Deze 2 uur natuurlijk lekkere muziek draaien. Wel heel veel speciale uitvoeringen weer. Zo rond 19:30 hebben we DJ Cees. Met weer een bekend nummer. Wat recenter moet ik wel zeggen. Maar het is wel geweldig gedaan weer. We hebben wat Italo ertussen zitten. Mooie zomerse klanken ook natuurlijk. Met dit soort temperaturen die we hebben. Het mooie weer. Dus het gaat helemaal goed komen. Dus lekker genieten van het disco geweld op deze donderdagavond. 2 uur lang, want ik ben er tot 9 uur. Dus mocht je het vergeten zijn. Mijn naam is Martijn Rodenburg. En ik ben gezellig de aankomende 2 uur bij je.

0: See, there's nothing else to do. You can't take no shower. You can't watch TV. You can't do nothing. Ah, hey. So, I just made some love.
1: Yeah. Goddamn.
2: Heerlijke uitvoering van een mooi nummer van The Tramps, The Night The Lights Went Out in New York City. De remix, de summer remix van Mike Mauro. Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Hè? Dat nummer komt uit 77 en in de 70s hadden ze een grote stroomuitval in New York. En daar is dit nummer een beetje op gebaseerd. Lime, made in Canada. Grootste hit, het nummer Your Love, speciaal remix.

Het was natuurlijk een hele grote hit van de band Lime. Ik zei het al, made in Canada. Ze kwamen uit Canada. Dennis en Denise LePage, man en vrouw. En het vervelende bericht van een paar dagen terug dat Denise LePage overleden was. Toch maar even een nummer van ze draaien, want ze hebben fantastische muziek gemaakt. Your Love was dus absoluut de allergrootste. En je hoorde hier bij Dance Classics Radio Lelystad, ja, natuurlijk, een speciale uitvoering. Emergency. En het is zo goed als zomer. Gezien die temperaturen hier overal.

heerlijke zomerse sound uit je speakers, hè. Lekker man. Jive Bunny, die 80s summer party mix. Dan krijg je steeds meer zin in de zomer. Dance Classics hier bij Radio Lelystad. Elke donderdagavond van 7 tot 9. 2 uur lang back in time. 70s en 80s dance. Af en toe wat nieuwe werk. Mooie remixen. En eens in de zoveel tijd een mooie lange mix van DJ Antoine. Maar die geniet ook even van de zomer, denk ik. Het is tijd voor, het is tijd voor DJ Cies, gezien de tijd. Meestal zo rond 7:30 drijven, een mooie remix van hem. En die is wat jonger als de rest wat je hoort, maar toch is het een oldie. We hebben het hier over de band Undercover. Het overbekende nummer Baker Street, in de uitvoering dan van DJ Cies. En je weet het, van origine was dit een hele grote hit van de zanger Jerry Rafferty. Wij gaan luisteren naar de versie van Undercover.

Tja, laten we heel eerlijk zijn, best wel knap gedaan. Zo'n cover maken door Undercover. Het nummer Baker Street. Ik zei het al, Jamie Rafferty. Die maakte er al wat moois van, maar dit mag er ook wel. Ja, dit mag er ook wel zijn. En het is ook nog lekker zomers, wat wil je nog meer? Goed, DJ C's, dankjewel. Het was weer een fantastische remix die je ervan gemaakt hebt. En we kunnen weer niet wachten tot volgende week. Want dan zo rond 19:30 op de donderdagavond bij Dance Classics hebben we weer een hele mooie van DJ C's. Die we dan ook weer lekker gaan draaien. Eens even zien, wat gaan we doen? Ja, nou, het lijkt me wel mooi om eens een zomersplaatje weer te draaien. Want mensen gaan gauw klagen. Je weet het, het zonnetje schijnt, temperaturen die stijgen behoorlijk. En het gaat wel op en neer. En dan wordt het weer bijna 30 graden. En dan zeggen mensen, ja, ik vind het toch wel erg warm, hoor. Ik vind het veel te warm. Ja, dat kan. Je gaat mij niet horen klagen, alles beter als regen. Als instrumentale funkband The Jay-ZX. De zanger James J.T. Taylor kwam erbij. Toen kregen we Cool in the Gang. De edit of de mix die je gaat horen komt van Steve Nolla. Niet zo heel erg bekend.

James J.T. Taylor zit al een aantal jaren niet meer bij Kool & The Gang. Dat is wel jammer, want hij was wel het stemgeluid solo gegaan. Nee, niet echt grote hits gescoord. En Kool & The Gang gaat nog steeds wel lekker door. We gaan snel verder.

Tja, en dan heb je het wel over de lange uitvoering. Die is nog langer als deze. En het mooie van die hele lange uitvoering is wel dat daar een hele lange trompetsolo in zit van Dizzy Gillespie. En dat is wel een van de grootste trompettenmannen uit het jazzcircuit. En die hoor je hier in dit nummer ook wel een beetje op de achtergrond. Maar de hele lange uitvoering die duurt volgens mij gewoon bijna 10 minuten en daar speelt hij dan wel in mee. De laatste twee nummers van het eerste uur Dance Classics hier bij Radio Lelystad. Zometeen Bandolero met Paris Latino. En hier word je ook wel vrolijk van. En dat is natuurlijk The Night People met het overbekende Again. Eén hit scoorde ze, komt uit 1980. Ja, en dat was deze. Zometeen na achten ben ik er weer met het tweede uurtje Disco Geweld.

0: AD Plus, via alle providers en radioledistad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
2: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
1: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. Het overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
3: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
1: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan is weer nog vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
6: Hi, this is Barry White, and you're listening to the baddest soul jock in all of Europe, right on.

The Grass. Toen kwam het jaar 1976 met Thelma Houston. Die dacht, hier kan ik wel een lekkere disco-stamper van maken. En de kenners weten ook nog wel het jaar 1986. De Communards, die het nog eens dunnetjes overdeden. Tweede uurtje de Dance Classics hier bij Radio Lelystad van start gegaan. En daar kan deze plaat, als je het over zomerse klank hebt, absoluut niet in ontbreken. We hebben het hier over Ryan Paris. Een van de grootste Italo-hits uit die 80's. Het bekende Dolce Vita. En je hoort originele 12-inch uitvoering.

man, de zanger, heet eigenlijk Fabio Raschioli. Nog steeds druk bezig met muziek. Een acteur, een artiest, een schrijver. Enfin, we kennen hem onder zijn artiestennaam Ryan Paris. Hoe groot was het succes van Dolce Vita? Een vijfde plaats in Engeland. Nummer 1 in Frankrijk, België, Nederland, Denemarken, Noorwegen en Spanje. Jawel. En Duitsland behaalde de top 3, de derde plaats. En een beste man, ik zei het al, is nog steeds lekker bezig met het maken van muziek. Snel verder. Leuk. Ook wel een zomers plaatje. In een speciale uitvoering. De uitvoering komt van Luca Debonair samen met DJ Marlon, de 2018 Summer Remix van de nummer Holiday. En dat hoor je nu wel, de sound. En dan heb je natuurlijk over een van de betere zangeressen in die tijd, Madonna.

zangeres die geen introductie nodig heeft. Madonna. Eerste album 1983. Grote hit gescoord. En deze staat op het eerste album, het nummer Holiday. Maar niet deze uitvoering. De uitvoering komt van Luca Debonair en DJ Marvel. Ik zei het al, 2018, de zomerse mix. Leuk gedaan. Veel discussie altijd. Kan deze dame nou echt goed live zingen of niet? Ja, ik ga me er even verder niet over uitlaten. Ik weet alleen wel dat mijn eerste kennismaking met Madonna uit een platenzaak in Amsterdam kwam. Atalos, waar de verkoper tegen me zei: dit album, deze 12 inch moet je kopen, dat wordt een hele grote. Ik kon de naam Madonna niet. Ik wist ook het nummer niet. Ik moest hem even horen. Ik dacht, ja, het valt eigenlijk best wel mee. Zo erg goed vind ik deze plaat niet. Ik heb hem toch maar gekocht. Ik denk, laat ik eens naar die man luisteren. Hij heeft wel gelijk gehad. Het nummer waar het om ging trouwens was Everybody van Madonna. Weer een bekend nummer. Lekker. We gaan naar een speciale uitvoering van Dario Caminita. In het eerste uur ook al een nummer van hem gedraaid. De grootste hit van Murray Head. Het nummer One Night in Bangkok.

Number One Night in Bangkok. Het komt uit de musical Chess. Volgens mij van de heren van ABBA. Maar ook heeft hij een nummer gezongen in de rockopera Jesus Christ Superstar. Nummer Superstar. Ook wel bekend. Murray Head dus. Ja, de beste man scoorde hiermee toch echt zijn grootste pop-disco-succes die hij ooit gemaakt heeft. We gaan even verder met de stevige Italo. De band Kano. Een mooie 12-inch uitvoering van het nummer I'm Ready. Maar ja, ben jij er ook klaar voor?

op en top Italo, jawel hoor. 1979 opgerichte band Keno. Duurde maar 6 jaar. 85 gingen ze alweer de meest toppen. De meest bekende... Ja, grote hits waren het niet hoor. Maar de meest bekende nummers voor de disco-liefhebbers. Ik denk deze. I'm Ready. En dan had je ook nog Can't Hold Back Your Love. En die was wel erg goed, dat eigenlijk 82. En die andere die toch ook wel bekend was, was het nummer Another Life. Die het vooral heel goed deed, die laatste, in Italië, in Duitsland en in Zwitserland. En dat zijn eigenlijk toch wel landen waar ook de Italo in die periode hoogtij vierde. De mooie, lange uitvoering van het tweede uurtje Dance Classic. Zeer bij Radio Lelystad, komt van Chocolate Milk. Ook weer een speciale uitvoering van een fantastisch nummer. The Fingerman's Boogie Banger Edit. Jawel, hoe zeg je dat, Mart? Fingerman's Boogie Banger Edit. Het nummer Who's Getting It Now?

overzee je de namen, moet ik zeggen. Maar goed. En zo kruipen we langzaam richting het einde van de show. Een speciale plaat heb ik voor je klaarstaan. Het is een remix van de Australier Dr. Packer, die wel eerder al voorbij is gekomen van een hele bekende plaat.

lekkere donderdagavond. Veel oude hitjes, veel andere uitvoeringen. Die eigenlijk alleen maar hoort bij Radio Lelystad.

Disco Mix uitvoering. En daarmee zijn we toegekomen aan het laatste nummer van deze avond. Ik ga dus afscheid van je nemen. Ik wens je nog een fijne avond. Leuk dat je weer geluisterd hebt. Blijf lekker luisteren naar Radio Lelystad. Veel leuke programma's en veel informatie. En wat mij betreft, wat informatie betreft, is het alleen maar discowerk. Het laatste nummer is een nummer van de McCrary's. Love on a Summer Night. Geniet van deze mooie dagen en graag tot volgende week donderdag.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicapte sector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
2: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de schollexters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaats waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
1: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
3: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
4: maar
3: is
4: ethanol
3: een van
4: gelekt? Waar komt dat dan vandaan?
3: Uit een slecht aangesloten toestel.
1: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: kleine rectificatie. De techniek laat me een klein beetje in de steek.
1: Dit is Myron Mania.
0: Ja, dat is het dus inderdaad wel. Maar ik los het heel even op de achtergrond op. En daarna kom ik even bij je terug. Dus doe maar even rustig aan, pak het koffie en je hoort zometeen meer van mij.

0: om deze reden ben ik eigenlijk wel blij dat ik wat langere intros heb uitgekozen. Want ja, soms kan je er eigenlijk niks aan doen, dan zit de techniek gewoon eventjes verder tegen.
1: Maar ja. You're now an official member of the new power generation.
0: Nou ja, dit hele stukje, dat normaal zou ik dat er een klein beetje uitirren. Maar nu hoop ik dat het een beetje goed gaat, dus bear with me.
2: Dit is Myron Mania.
0: Kijk, nou gaat er in ieder geval een klein beetje goed. Hè, dit wilde ik wat eerder doen. Welkom, fijn dat je luistert naar Radio Leestad. Dit is Myron Mania op 28 mei. En we hadden net even wat probleempjes met de radio, want mijn player die heeft een eigen leven. Oftewel, ik kan de volume niet harder of zachter zetten en ik kan niet instarten wanneer dingen gebeuren. Of in ieder geval niet op een manier waarop ik het gewend ben. Dus ik probeer het nu met mannenmacht op te lossen zonder dat jij het doorhebt. Dus ik hoop dat het een beetje goed gaat. Het kan dus soms zijn dat je gewoon een hele rukdag hebt uit het niks. Waar je eigenlijk helemaal geen, gewoon helemaal niks aan kan doen eigenlijk. En het een en ander komt er zo verder door. En dan raak je helemaal in de war wat nou eigenlijk je volgende stukje is. Want ik dacht van, nu komt Ed Sheeran, maar die hebben we net gehad dus. Gaat weer lekker. We gaan naar het segmentje toe.
2: De Piraatplaat.
0: Kijk, dat bedoel ik. Kunnen we toch wat doen? Want de Piraatplaat gaat namelijk over dat een liedje, een beetje Lijntje Pik heb het is Lijntje Pik. Laten we het daarover hebben. En dit nummer uit 2022 laat er ook echt gras over groeien. Ik zet even tegen uit en dan kan je er gewoon even helemaal voor klaar zitten. Hier komt ie. De kenner weet al, dit is gewoon geen jat. Maar David Guetta die doet het waarschijnlijk als respect ernaartoe verder. Dat hoop ik al. Hoop ik maar, want anders kom je er niet mee weg. En dan vind ik dat blauwe mannetje toch veel leuker met dat hele stukje. Dus hier heb je de originele blue.

0: tegen instrijden. Gewoon om het net niet te laten lijken alsof er wat aan de hand is. Dus ik stop gewoon mijn kop in het zand. Ik nodig je uit om hetzelfde te doen. En in de tussentijd gaan wij kijken wat er in Lelystad te doen is.
1: Uitgaan agenda.
0: Ja, het hele luide uitgaan agenda van deze keer. En dat komt ook mooi uit. Want we hebben twee hele luide evenementen deze week. Die wel even je aandacht mogen gebruiken. In de eerste instantie ben ik heel blij met wat er op vrijdag gaat gebeuren. Morgen. Dat heeft te maken met de Grunge Night van Monkey Ranch en Bleach. En voor degenen die dat niet verder kennen, dat zijn dus nummers. Nou, tenminste, Monkey Ranch is een nummer van de Foo Fighters. En Bleach is een album van Nirvana. Dus het is een tribute band. Nou ja, dat heb je niet voor de eerste keer bij mijn programma gehoord. En voor deze ben ik er sowieso fan van. Dus kom maar op, laat het komen als je nog een kaartje over hebt. Je weet me te vinden. En dan als je zondag nog niet helemaal brak genoeg bent, kan je naar de Gospel Garden, de primaire, gaan luisteren. Of zoals we het ook noemen, de gospel van de nieuwe generatie. En zoals ik het hierbij zie, heb je de artiesten Salome Wholeness. Of Wholeness, mijn Engels, laat het maar even zitten. Stacey Sarpong en Mondesir. Nou, als ik het niet helemaal goed uitspreek, dan mag jij het ook even uitschuiven op de techniek. In dit geval kan ik je in ieder geval meenemen in de Grunge Night, want ik heb voor je meegenomen. Dream for Nirvana.

0: Seven Nation Army van de White Stripes. En oh, wat een lekkere rust. En nu is het voorbij.
1: De dagplaats.
0: Ja, we mogen weer gaan schreeuwen, maar ik beloof je, dus alleen maar voor deze ene uitzending. Fijn dat je luistert naar Radio Lelystad. Normaal hebben we wat minder technische problemen, maar ah ja, sommige dagen heb je, sommige dagen heb je niet. Ik wil er toch een klein beetje veranderingen maken. Misschien loopt jouw donderdag net zoals die van mij en loopt het niet zoals je het helemaal gehoopt had. Dan kan ik je in ieder geval nog even een beetje blij maken met wat nostalgische hits. En dat heb ik ook weer voor je uitgekozen om één hele belangrijke reden. En dat is... Ja, nu schiet het mij eigenlijk. Hij is gewoon al 30 jaar en ik had het niet verwacht. En als je mij zou vragen van... Nou, wat is een beetje het geluid van de toekomst? Dacht ik eigenlijk dat dit het was. Als ik dit namelijk nog steeds hoor, denk ik van... Nou ja, dit had 10 jaar geleden uit kunnen komen. 2 jaar geleden. Ik weet het niet. Maar het is al 30 jaar. Firestarter van The Prodigy. Daar gaan we naar luisteren.

0: Smash Mouth met All Star. Dat tovert toch bij iedereen een glimlach op het gezicht. Kijk naar die van mij. Zie je, het is gelukt. Hey, is toch iets vandaag lekker gegaan, toch? Blijf lekker in de positieve sfeer.
1: Lelystad Dance Event.
0: Of je kan in ieder geval voor kiezen eventjes een beetje los te gaan. Net hebben we natuurlijk al een klein beetje een dance gedraaid, maar ik dacht, ik wil wel een klein beetje het verschil laten horen tussen een mix van pak een beetje 30 jaar geleden en een mix van iets recenter. Ik denk nou tussen de 5 en 10 jaar. Ik verklap al weer te veel. We gaan luisteren naar opnieuw een drum and bass nummer, zou je het zeggen. Maar het heet Mad in the Jungle. En het klinkt dan weer een klein beetje reggae. Maar ik laat het aan jou. Luister er lekker naar. Laat mij maar weten wat je ervan vindt.

ga ervoor zitten, want het gaat razendsnel. Zie je? Oh, wat een lekkere overgang. Nou, hier gaan we natuurlijk luisteren naar Master of Puppets van Metallica. De volledige 8 minuten, dus ga lekker zitten en rij voorzichtig, hè.

0: Ja, en dan zit het er toch alweer bijna op, hè. Ik moet nog even inbreken om je nog een hele fijne avond te wensen. Want het zit zo enorm achter elkaar ingepland dat ik er bijna geen ruimte meer voor heb. Dus kom alsjeblieft volgende week weer lekker naar me luisteren. En dan doe ik mijn best om de techniek dan weer wel aan de praat te krijgen. Je weet hoe het gaat. Soms heb je je dag en soms niet. Dus probeer het gewoon volgende week weer.
1: Jij ook. Je luistert naar Myra Mania.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
2: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
1: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
3: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn. Nee.
1: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan is weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse
0: Goedenavond.
1: Zaken.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
1: Het weer is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

走。

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouche zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Een later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.